Toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

so hot to be.

0: Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Met welk ten ook ten aan en mag. Mijn naam is Hooghout. Goeiedag. Ik heb mijn eigen jenever maak. Lekker pittig, lekker staak.

0: Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht?
1: Het is nu 5:00.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 30 minuten. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

en welkom bij ons interkerkelijk programma Smeltkroes op de zondagmorgen van 8 tot 9. En nu bij Groningen 1. Dat is ook te luisteren wereldwijd, omdat je ook via het internet alles kunt beluisteren. De nieuwe naam van de omroep is dus Groningen 1. Vandaag zitten we alweer volop in de zomer en daar kunnen we echt van genieten. Het is vakantietijd, zwemtijd, kampeertijd, wandeltijd, fietstijd, noem maar op. En deze zondagmorgen gaan we beginnen met een aantal liederen. En de overdenking wordt gedaan door Bert Notenboom. Ronnie van der Wal helpt ons met de techniek. En u hoort de presentatie van Dorothy de Jager. Ontwaak, mijn ziel, van Lef.

En nu hoort u een medley. Dat is nog een oudere opname die ik nog had van de Nederlands Zingdag 2016. En het begint met Psalm 121.

En het volgende lied is ook nog een oude opname die ik ook prachtig vond. Het start met een heel mooi stukje uit de Finlandia. En daarna wordt gezongen Ik bouw op u.

Mag ik je in deze vakantie eens vragen wat jouw rustpunt is? Waar vind jij rust en vrede in je bestaan? Is dat achter in je tuin waar je lekker even gaat zitten? En dat je dan probeert tot jezelf te komen? Is dat misschien op een plekje in je huis dat je denkt, ja, als ik druk geweest ben, dan ga ik daar even lekker zitten? Of is je rustpunt misschien wel je partner? Iemand naar wie je toe gaat, of je vader of je moeder? Ja, als ik daar naartoe ga, dan weet ik dat ik rust vind. Misschien een bakje thee of een luisterend oor. In de psalmen zien we de dichter van Psalm 116 zijn leven, zijn ziel toespreken. En soms moeten we dat doen. We hoeven niet altijd een ander toe te spreken, maar moeten we onszelf toespreken. En dat zie je ook gebeuren. Mijn ziel, zegt hij tegen zichzelf, keer terug tot uw rust. Ga terug naar je rustpunt. Want de Heere is goed voor je geweest. Ja, dan raad je het al. Het rustpunt voor die persoon is de Heere, is God. Dat is het ankerpunt, dat is de plek als er stress is of wat dan ook, waar je naar terug gaat. Ja, vanuit de rust leven. Je vindt rust, mijn ziel, in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil. Prachtig, als je Psalm 116 kijkt. Ik wil er samen met jullie even kort naar kijken. Tijdens deze prachtige uitzending. Psalm 116, misschien ken je het wel van de berijming. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hij luistert naar mijn stem. En hij hoort ook mijn smeken en hij hoort mijn klagen. En hij neigt zijn oor, dat wil zeggen, hij doet zijn hand bij zijn oor en richt die op jou. Hij luistert heel goed. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij elke keer weer. Zo'n bijzondere psalm. God heb ik lief. Omdat de dichter van de psalm eigenlijk helemaal niet zegt, God heb ik lief. Als je in de grondtekst kijkt, staat er, ik heb lief. Nou, dat is natuurlijk heel vaak zo als mensen lief hebben, dat uit hun ogen en uit hun poriën bijna naar buiten komt. Want ze hebben lief. En soms hoef je daar de naam niet eens bij te zeggen. En zo begint hij ook. Ik heb lief. Want hij hoort mijn stem, hij luistert naar mij. En de psalm sluit af met halleluja en loof God. En tussen het ik heb lief en het halleluja staat 13 keer de naam van de eeuwige, van de Heere, Yahweh. 13 keer. 13 is het getal in de Bijbel wat staat voor liefde. Voor eenheid. De liefde richt zich op die ene, op de Heer. Het rustpunt in het bestaan. Rust is niet alleen ontspanning, maar het is ook thuiskomen. Het is een plek van vrede. Van veiligheid. Deze plek vind je bij God. In de vakantie van 2026 mag jij tot rust komen bij God. En zeg het maar als de onrust op je afkomt. Mijn ziel, keer terug tot uw rustpunt. Want de Heere is goed voor je geweest. Je mag wandelen voor het aangezicht van de Heere. Dat is niet een wandelingetje, één keer in de maand of zo. Maar een levenswandel. Zoals Jezus eigenlijk het zelf ook zei. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je. Dat betekent kom naast me lopen onder het juk. Kom maar naast mij lopen. En dan zul je ervaren dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zo zul jij rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Vrienden, in Oldambt en omgeving, Jezus is het rustpunt voor je ziel.
Ga naar Jezus en roep je ziel op. Keer terug tot Jezus, want Hij is goed.

En ja, zo mogen we doorgaan. Altijd weer opnieuw en verder, steeds weer verder. Met de Heer Jezus. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van ons uurtje Smeltkroes. En op de donderdagavond van 6 tot 7 kunt u het nog een keer beluisteren. Het laatste lied zijn een aantal achter elkaar. En we beginnen met het lied Maak ons tot een stralend licht. Maar ik wil u ook een hele goede en zomerse week, zondag natuurlijk eerst, en een week toewensen. Tot de volgende keer.

0: Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dekking, 875 was dat. Dank u, Jezus, voor uw kostbaar bloed. U luistert naar weer een aflevering van het gospelprogramma Dabar. Eigentijdse muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Groningen 1. De zender voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela. En natuurlijk verder buiten. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En we gaan verder met opwekking 859. Nieuwe naam.

We the Kingdom met Glory Glory, samen met Crowder was dat. Brian Dugson, ik ken er wel vaak de muziek van gedraaid, maar Brian Dugson is vorige week op 60-jarige leeftijd overleden. Hij had de verkeerde ziekte, de kanker zeg maar, maar hij heeft prachtige muziek gemaakt en één daarvan die staat ook in opwekking op meerdere. En Maak Mij Rijn Voor U is een van zijn nummers die hij heeft geschreven, maar we gaan even luisteren naar dat nummer, Brian Dugson met Purify My Heart.

Captain Cole waren dat. A Piece of Glass, een nummer uit 2001 volgens mij. En dan stond hij op een lang LP. Het is al lang geleden natuurlijk. Long Line of Leavers, daar stond hij op. Het volgende lied dat we gaan luisteren is van Michael Gabriel Monroe en Mitch Wong. Heaven Sings Holy.

Elke keer als ik u roep, antwoordt u mij, zegt Chandler samen met Elevation Worship. Oh God. We gaan luisteren naar Abby Gamboa, een Amerikaanse aanbiddingslijster en zangeres. Komt ook vaak in Nederland, maakt heel veel mooie muziek. Een van de bekendste nummers is van haar is Upper Room. Maar wij gaan van haar horen There Goes That Man.

Sectarian was dat. En dat, mooi dat je dat van jezelf kan zeggen. Dat je een levend voorbeeld bent. Een getuigenis van wat God in haar leven heeft gedaan. Danny Cokie, hij is een Amerikaanse zanger. En hij was dirigent van een kerkkoor. En hij was ook de derde plaatsfinalist in het achtste seizoen van American Idols. Dus hij kan hem wel een beetje zingen, deze. En hij gaat dan voor ons zingen. Danny Cokie met The Moment the Whole World Changed.

Carolyn Keith waren dat met, samen met de Battle Music van Sing of Your Love. Hele mooie muziek op Groningen 1. En we zijn toe aan het laatste lied van deze aflevering 847. Graag tot een volgende keer. En denk erom, onze schuilplaats is God.

0: Het is nu 10 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

terug naar de jaren 70 met Billy Swan. Hij is ook alweer 84 jaar, Billy Swan. Hij maakte dit in 1974. En het heette I Can Help. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Ja, probeer ik een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Dus dat is een beetje de opdracht die ik gekregen heb in dit radioprogramma. Het is 2 augustus vandaag. Och, wat gooi je de titel snel, hè. Op deze dag in 1951, 2 augustus, werd zanger Andrew Gold geboren. En je zou Andrew Gold kunnen kennen van deze. Dit is A Lonely Boy.

je net wakker bent. En je hebt je kopje koffie gepakt. Je hebt de gordijnen open gedaan. Ja, dan is dit wel een leuk liedje om zo te horen, hoor. De jaren 70, de Staple Singers waren dit. En Let's Do It Again. En Andrew Gold, die draaiden we er ook voor in Lonely Boy. Goedemorgen. Mocht je net je radio aan hebben gezet, hè, nadat je je kopje koffie hebt ingeschonken en de gordijnen hebt open gedaan en je denkt van, wat is dit op mijn radio? Nou, je luistert naar Groningen 1, de omroep voor Oldambt, Pekela en Westerwolde. En je luistert naar het radioprogramma De Gouden Middenweg, waarin ik nu muziek ga draaien uit het jaar 1989. Want dat is een beetje wat we doen. We draaien muziek uit vervlogen tijden. Maar ja, 1989, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld, is lang geleden. Dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Het was het jaar dat het spelletjesprogramma Lingo voor het eerst op tv kwam. Weet je wel, dan moest je van die woordjes raden. Toen nog met presentator Robert ten Brink. 1989 was ook het jaar van de start van de landelijke promotiecampagne Er Gaat Niets Boven Groningen. En Boris Yeltsin, hij werd de nieuwe president van Rusland in 1989. Ja, en dit is muziek uit 1989, want dat had ik beloofd, hè. We gaan muziek draaien uit 1989. Oh, een gezellige meezingen. Dit is Paco en Amore di Amore.

0: Simon en Garfunkel. Lang geleden dat ze een hit met dit liedje hebben gescoord. 61 jaar geleden, ik durf het bijna niet te zeggen. Het heet The Sound of Silence.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: Ah, goedemorgen, daar luister je naar, naar de Gouden Middenweg. Ja, we draaiden liedjes van toen tot 12. En mocht je nou liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70... Ja, dan zit je goed in dit radioprogramma. Ik heb er een paar meegenomen, ik heb er ook al een paar gedraaid. Zoals deze, nu, Nils Lofgren.

word je toch blij van, hè, als je dit op de radio voorbij hoort komen. Owen Paul en You're My Favorite Waste of Time. En ook nog Niels Lofgren daarvoor. En hij zong over Shine Silently. Ik gooi Grunnerse muziek draaien. Swinder. Ze zingt Tot de Meuren.

0: 13 jaar geleden alweer was dit een hit voor Miss Montreal. En hij is nog steeds leuk. Heavy Heart.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1984. En we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1984. Nou, ik heb hem hier voor me liggen, hoor. In deze lijst stonden onder andere Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go. The Jacksons zongen State of Shock. Klein Orkest had een hit met Over de Muur. Duran Duran stond erin met The Reflex. En Sheila E. zei kwam nieuw binnen met The Glamorous Life.
2: Nummer 13.
0: Ja, wij draaien de nummer 13. Hoor je niet zo vaak dit liedje op de radio. Scritti Politti. Dit liedje heet Absolute.
2: Nummer 13.

Hé, luisteraars. We gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

0: shake your tree.
1: Liedjes van lang geleden zingen ze lekker mee. Zoals deze, Steve Miller Band en The Joker.
2: Dit is de Gouden Middenweg. Presentatie, Jacques Pijper.
1: Ja, daar luister je nog steeds naar. Leuk dat je erbij bent, trouwens. Groningen 1 op je radio. Dit is Erik Meesty. En zonder jou...

Olaf Vos met zijn bewerking van de klassieker van de Kinks. Dit was Zummertiet. En bijna naadloos hoor je Kris Kristoffersen erachteraan.

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

The Spice Girls. If you wanna be my lover. 30 jaar oud alweer, dit liedje. En we begonnen even na de klok van 11 uur met Blondie en Sunday Girl.

Ja, en zo is het hoor. Je kan maar beter vrolijk zijn. Nou, aan de muziek zal het niet liggen vandaag. Want de vrolijke noot, de zomerse noot op de radio, komt nu van The Animals. And bring it on home to me.

0: Uit de jaren 80 dit, een liedje die je niet zo vaak op de radio hoort hoor. Ik denk van, ik ga hem draaien vandaag. Shack Attack en Dark is the Night. En The Animals daarvoor van heel lang geleden uit de jaren 60. Bring it on home to me.
1: Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Immer wieder sonntags.
0: Jawel, immer wieder zondags. Dan komen al die schöne muzikale herinneringen weer terug op de radio in dit radioprogramma. En dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Of ze nou uit de jaren 60 komen, uit de jaren 70, uit de jaren 80 of de jaren 90. Ze zijn allemaal stuk voor stuk leuk. Zoals deze, The Stones.

Leuk om deze nog eens een keer terug te horen. Typically Tropical, zo heet de band. We're going to Barbados. Ja, en na dit liedje maakten ze nog 7 andere liedjes. Alleen, ze konden dit succes nooit overtreffen. Dus, al die andere liedjes zijn nog geen hits geweest. Deze wel, We're Going to Barbados. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio. Ik gooi Grunnigse muziek draaien. Mooi man. Harm Tabak, hij zingt over Oertiet.

Culture Club. Ja, Boy George, hij zingt dan wel van War is Stupid. Ja, er is eigenlijk nog niks aan veranderd, hoor, aan de tekst van het liedje. Maar niemand die zich waarschijnlijk er wat van aantrekt. Want de oorlogen die blijven maar doorgaan. Laten we hopen dat we door het draaien van dit liedje toch iets in beweging hebben kunnen zetten. Maar het zal wel nooit. Het is 2 augustus vandaag. Op deze dag in 1941 werd Ede Staal geboren. De populairste grunniger zanger aller tijden. En daarom ga ik vandaag deze van hem draaien. Dit is Door Bluimien Erappelaand.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: De drie J's op de radio en ze zongen over toekomst.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1977. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1977. Ah, klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Boney M. met Ma Baker. Hot Chocolate, song So You Win Again. Rod Stewart stond erin met I Don't Wanna Talk About It. Brotherhood of Men kwam nieuw binnen met Angelo. En Baccarat stond er mee met Yes Sir, I Can Boogie.
2: Nummer 38.
0: En wij draaiden nummer 38. Crosby, Stills en Nash. And just a song before I go.
2: Nummer 38.

André Hazes. En hij heeft de zomer in zijn bol. En iemand die dat ook heeft was Fries Wolma. Die hoorde je daar weer voor. En hij zong over de zonne kom weer op. Het is Groningen 1 op je radio. Met nu Spargo. Lekker even meezingen met You and Me.

een gezellige meezinger op de radio. Spargo, dit was You and Me. Daarmee is er alweer een einde gekomen aan het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Ricky Nelson. Dit is Hello Mary Lou. Hello Mary Lou.

0: Het is nu 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer een hele goede dag, muziekvrienden. Hartelijk welkom bij weer dat uurtje muziekarchief hier bij RTV Go, zou ik zo bijna zeggen. Maar we moeten tegenwoordig natuurlijk Groningen 1 zeggen. Ja, dat krijg je dan. En dat je daar aan wennen moet. Dan moet ik weer een potje bijdrage doen in ons potje, ons boetepotje. Groningen 1 dus. Tot 11 uur zijn we bij je. Tenminste, op deze dag, morgen in de herhaling, is het natuurlijk anders. Wat hebben we? Muziek uit 72 en 73. Dus we sluiten eigenlijk een beetje aan waar we vorige week gebleven zijn. Van Morrison komt straks voorbij, maar ook Brad, Roxy Music, Little Feat en Paul Simon, om er maar even een paar uit te lichten. En natuurlijk die vaste rubrieken zo midden in het programma, de muzikale tv-tips. Ergens in het programma de geschiedenis van de alarmschijf. En straks plaatje 3 en 4 gaan we een zomersbriesje opzoeken. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij ons, blijf meegenieten van die lekkere gouden ouwe. We beginnen vandaag, zoals zij, met Van Morrison. En die man die heeft een hekel aan interviews en laat meestal zijn muziek het werk doen. Staat ook altijd een beetje apathisch op het podium. Heeft hem soms drukker met zijn band als met het publiek. Maar goed, echt hele grote single hits heeft hij dan ook niet gehad. Maar zijn albums die werden nog steeds goed verkocht. En hij heeft een vaste schare fans en hij treedt nog steeds op. Zijn muziek zou je een combinatie van folk, soul en rhythm and blues kunnen noemen. En bekend zijn natuurlijk de nummers als Brown Eyed Girl, Domino, Wild Night, Spanish Rose, Blue Money, Tupelo Honey, Full Force Girl, Bright Side of the Road, Have I Told You Lately. En zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan, want dat zijn allemaal leuke bekende nummers. Wij kozen voor de track uit 1972, zoals gezegd, van de album Saint Dominic's Review. Het is opgedragen aan een van zijn grote helden, Jackie Wilson. Het nummer heet dan ook Jackie Wilson Said, I'm in Heaven When You Smile. En dat werd natuurlijk weer mede geïnspireerd, dit nummer, op de hit van Jackie Wilson, Read Petite. In 82 zou de groep Dexys Midnight Runners dit nummer trouwens nog coveren, maar dit is het origineel.

Van Morrison en Jackie Wilson said. De broers, broer en zus moet ik zeggen, Mac en Katie Kissoon, die werden geboren in Port of Spain, op het Caribische eiland Trinidad. In 1962 verhuisde de hele familie naar Engeland. Hun echte namen zijn Gerald en Catherine Farthing. En voordat ze als duo doorbreken, zingen ze in enkele bandjes. En is Katie al een veelgevraagde sessie- en achtergrondzangeres. Zo zong zij onder andere bij de Rolling Stones. Als duo breken ze in 1971 in Engeland en Amerika door met het nummer Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Die kennen wij misschien in de uitvoering van The Middle of the Road. En hun eerste hit hier in Nederland komt uit maart 1972 met het nummer Freedom. En dat werd in juli van dat jaar direct gevolgd door net zo succesvolle Sing Along. En beide bereikten hier in Nederland zelfs de top 5.

Techniek vanmorgen in handen van Jacques Pijper. En die zorgde ervoor dat we dit nummer gewoon mooi konden horen. En dat ook mijn microfoon schuiver open ging. Zodat ik ook weer te horen ben. Dit waren Mac en Katie Kassoon en Sing Along. En zij brengen ons bij de rubriek The Cover. En daar een nummer die we nogal regelmatig voorbij horen en zien komen in diverse tv-reclames. Ik heb het over het nummer Summer Breeze. En dat werd ook al eens een keer in een aantal films gebruikt. Zoals onder andere in Shrek. Het nummer werd geschreven door Jim Seals en Dash Cross. Van het duo Seals en Cross. En die uit Texas afkomstige Amerikanen schreven een Summer Breeze in 1972. En in datzelfde jaar hadden ze er een hit mee in Amerika. En als bassist horen we Harvey Brooks. Een studiomuzikant die ook al optrad met Bob Dylan, The Doors, Richie Havens, Eric T. Flagg en Donald Fagen. En in 1974 werd de Summer Breeze opgenomen door de legendarische Isley Brothers. Ze zouden afgelopen juli optreden tijdens het North Sea Jazz Festival. Maar ze hebben het moeten afmelden. Waarom weten we nog steeds niet. Maar zij hadden met Summer Breeze alleen een hit in Amerika en Engeland. En ze gaven het, ja, wat van de Seals and Crofts zou je het kunnen noemen, een soft rock nummer. Een soul- en rockbehandeling. En wat opvalt is natuurlijk de samenzang van O'Kelly, Rudolph en leadzanger Ronald Isley. Maar ook het gitaarspel van de jongere broer Ernie Isley. En later kwam het ook nog voor in de Amerikaanse tv-serie Scandal uit 2014. En zat er een sample in het nummer All In My Mind van MC Hammer uit 2014. Nou, wij gaan luisteren naar de uitvoeringen van Seals and Crofts. Als laatste natuurlijk, want als de originele versie die komt als tweede. Maar we beginnen met de officiële lange uitvoering, part 1 en part 2 van de Isley Brothers van Summer Breeze.

0: passen bij deze tijd van het jaar. Een zomers briesje, Seals and Crofts. Dat was laatst het origineel uit 72. En daaraan een voorafgaande totaal andere uitvoering van de Isley Brothers, die een jaartje later op de markt kwam.
1: Veronica's alarmschijf.
2: De geschiedenis van...
0: En zo gaan we van de ene rubriek naar de andere rubriek in het programma. Deze keer dus de geschiedenis van de alarmschijf. En die is deze keer gekozen op 5 augustus 1972. En dan gaat het over de band Brad met The Guitar Man. Die groep bestond uit zanger, bassist David Gates, gitarist en toetsenist James Griffin en drummer Mick Botts. En zij namen in 1972 hun vijfde album op en noemden dat ook A Guitar Man. En het titelstuk The Guitar Man werd geschreven en ook geproduceerd door David Gates. En de gitaarsolo met dat beetje wah-wah-effect is van Larry Knechtel. En dat is een studiomuzikant die de solo die ze in gedachten hadden in één keer goed op de tape kreeg, nadat bandleden als David Gates en James Griffin dat hadden geprobeerd en niet voor elkaar kregen. En toen kwam Larry Knechtel de studio binnen en zei, oh, moet ik dat spelen? Ja, even klaar. In één keer. Dat zijn de echte studiomuzikanten en die lopen in en uit en doen hun studeentje even. Uiteindelijk zou Guitar Man dankzij die alarmschijfnotering 8 weken in de top 40 staan en de 13e plaats bereiken.

Tot zover de ex-alarmschijf mogen we voorstellen. Guitar Man van de band Brad. We zitten nu net in augustus van dit jaar 2026. Maar we gaan even terug naar augustus 1972. Toen verscheen Virginia Plain als debuutsingle van Roxy Music. Het nummer werd geschreven door zanger Brian Ferry. Die raakte daarvoor geïnspireerd door een van zijn eigen schilderijen, waarop afbeeldingen stonden van het gelijknamige sigarettenmerk Virginia Plain. En dat nummer stond uiteindelijk ook, zou je verwachten, op hun debuutalbum Roxy Music. Maar daar stond het gewoon niet op. Die was dan ook al eerder opgenomen dan de single. Bij latere uitgaven van de album hebben ze hem nog wel toegevoegd. En dat kon natuurlijk niet anders. Het werd wel een succes voor Roxy Music. Naast Brian Ferry bestond Roxy Music uit saxofonist Andy McCain, toetsenist Brian Eno, drummer Paul Thompson, gitarist Phil Manzanera en bassist Rick Kenton. Hier is Roxy Music en Virginia Plain.

0: name, Virginia Plain.
1: Ja, Virginia Plain, Roxy Music was dat. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En ik moet zeggen, het is nog een redelijk lijstje geworden, maar er zitten wel heel veel herhalingen tussen. We beginnen vanavond om 7:15 op WDR met 50 jaar ABAP. En dat jubileumconcert heet dat officieel. De optreden van de Duitse band werd op 10 juli 2036 van dit jaar dus opgenomen in Rijn Energy Stadion in Keulen. Dan gaan we naar de BBC 2 toe, om 10 minuten over 10. Barbara Streisand, Becoming an Icon. En hoe deze zangeres een wereldster werd en een voorbeeld werd voor anderen. En aansluiten, mag ik er wel even bij zeggen, is nog de film te zien waar zij een van de hoofdrollen speelt, A Star is Born. Dan gaan we naar NPO 3 toe, 11:15 vanavond. En Madonna en Graham, een exclusief interview van Madonna. En zij werd geïnterviewd door Graham Norton. Dat is een herhaling, moet ik erbij zeggen. Op diezelfde zender Madonna, 11:20, Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie, deeltje 3 van de documentaire over. En dit gaat dan over zijn overlijden en hoe de nabestaan omgaan met zijn erfenis, is een herhaling. Herhaling van allerlei andere zenders wat al op geweest is. Waarschijnlijk heb je het al een keer bekeken. Maar goed, voor de zekerheid even het toch bijgemeld. Gaan we door naar de zondagavond, 10:05 op Arte. Over Madonna gesproken. Rebel of Pop, Madonna, een documentaire over haar carrière. Op diezelfde zender Madonna 10:50. Disco soundtrack Eines Aufbruchs. Dat zijn 3 delen van die documentaire achter elkaar aan. Van de opkomst van de disco tot de overgang, zeg maar, naar de house muziek toe. Dan gaan we naar de maandagavond op NPO 3, 10:05. Live Aid at 40. Ook dat is een herhaling. Documentaire over het ontstaan, het succes en de gevolgen van deze liefdadigheidsreeks. En voortgekomen destijds natuurlijk uit Band Aid. En daar kan ik er gelijk wel bij zeggen dat dat op dinsdagavond ook op dezelfde tijd is, om 10:05. En op woensdagavond ook. En op donderdagavond ook. Dus heb je gelijk de hele serie met elkaar te pakken. Ga ik nog even verder terug naar de woensdag. Want dan hebben we op Arte nog om 10:00 We Got the Funk. Documentaire over de geschiedenis van de funkmuziek, van James Brown tot de groep Parliament Funkadelic. En op diezelfde zender om 5:15. Stevie Wonder, muziekladen session 1974. Unieke jam sessie die op de 23 januari van dat naam een jaar werd opgenomen in Bremen. En dan heb ik er nog 2 op de vrijdagavond op NPO 1 om 8:55. Muziekfeest op het plein vanuit Zwolle. Natuurlijk met Jan Smit als gastheer. En dan de NPO 3 om 10:10. NPO Doc. En dat heet dan Taylor. En dat is een documentaire over Taylor Swift, hoe dat meisje uit Pennsylvania uiteindelijk uitgroeide tot een wereldster van ongekende formaat. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week. En precies daar luister je naar, dat ik me niet meer ga vergissen. Draaien we er gewoon vanaf jingle, hoef ik het niet meer te zeggen. We gaan verder met Adriano Celentano. En dat is een Italiaanse zanger en filmster. Die werd in Milaan geboren op 6 januari 1938. En hij is een van de grote rock'n'roll helden van Italië. Zoals zoveel werd hij in die jaren beïnvloed door Elvis Presley en Jerry Lewis. En Celentano maakte ruim 30 jaar platen, bracht 40 albums uit, speelde in diverse films, was een succesvol filmregisseur en was presentator van diverse tv-programma's. En in ons land had hij 2 hits. 1969 met Azzurro, een compositie van Paolo Conte, die we later ook in allerlei hoedanigheden nog thuis zou komen. En in 1973 het nummer Prison Call and Answer Old Chuso. Ja, ik heb het er weer in 1 keer uitgeknapt. Het werd geschreven door Adriano Celentano samen met Marianne Detto. En in ons land bereikt uiteindelijk de 6e plaats. Adriano Celentano, Prison Call and Answer Old Chuso.
2: Prison Call and Answer Old Chuso.

zo zijn we 1973 aangekomen in deze uitzending. Adriano Celentano was dat. Maar voor de volgende gaan we even terug naar 1970. Want als Frank Zappa in dat jaar het nummer Willing van zijn gitarist Lowell George hoort, moedigde hij aan om zelf een groep te gaan beginnen. En dat gaat dan ook gebeuren samen met bassist Roy Estrada, toetsenist Bill Payne en drummer Richie Howard vormt hij Lowell George dan de groep Little Feat. 1973 wordt hun derde album uitgebracht en dat heet Dixie Chicken. Met bassist Kenny Gradley, percussionist Sam Clayton en gitarist Paul Barrier is dan al ondertussen een compleet nieuwe line-up ontstaan. De andere leden waren alweer opgestapt. En deze line-up treedt voor het eerst live op en vervolgens gaan ze ook samen op tournee. En daarna zouden weer een aantal leden opstappen en er weer nieuwe bijkomen. Zo gaat er een hele periode door. Maar wij kozen toch een track van dat album Dixie Chicken. En we waren heel origineel. We pakten gewoon het titelstuk Dixie Chicken. Thank you.

Spicy Chicken van Little Feat. Een band die in Nederland dus niet echt veel single hits had, maar wel veel scoorde met hun albums. Die trouwens inmiddels bijna allemaal ook weer uitgekomen zijn op vinyl. Volgens de liefhebbers daar nog belangstelling voor hebben. 1973 is ook het jaar dat de bekende platenproducer Phil Ramone het album There Goes Raymond Simon produceerde voor Paul Simon natuurlijk. Met daarop de hits Kodachrome en Love Me Like a Rock. En het album bevat een mix van muziekstijlen. Gospel, Dixieland, het Jamaicaanse invloeden en typische Simon & Garfunkel nummers, zeg maar. Alle nummers werden natuurlijk geschreven door Paul Simon zelf. In de studio werd hij bijgestaan door een keur aan studiomuzikanten. Nou, wij hebben uitgekozen de nummer Lost Me Like a Rock. En daar horen we naast Paul Simon op drummer Roger Hawkins en bassist David Hood. En in het achtergrondkoor horen we de Dixie Hummingbirds. Even niet vergissen met de vorige plaat natuurlijk. Dat was een invloedrijk gospelkoor dat al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw bestond. Ze zijn dus te horen in Love Me Like a Rock van Paul Simon.

0: Marion vervangen door Kees van Leeuwen. En dat is de latere staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kabinet Balkenende. Mocht je dat nog kunnen herinneren, Balkenende 1 om helemaal precies te zijn. Die Max Wender die studeerde op dat moment aan de muziekschool in Hilversum en hij kreeg daar les van Willem Koopman, de vader van Pim Koopman. En die Pim studeerde weer samen met die Ton Scherpenzeel aan diezelfde school. Dus zo kwamen die mannen elkaar tegen. De eerste single van Kayak Lyrics kwam direct de top 40 binnen. En ook de debuut-LP CC The Sun werd goed ontvangen hier in Nederland. En de tweede single van het album deed het nog beter. Bereikte de 18e plaats en ligt nu in de spelers. Hier is Mammoth.
1: U luistert naar Muziek.

zover Kayak met Mammoth. En wij gaan verder met de Staples Singers. Die band die werd ooit opgericht door Rubak, bijgenaamd Pap Staples. En hij was de jongste van 14 kinderen. Overdag was die katoenplukker, verdiende 10 cent per dag. En speelde op lokale feestjes en allerlei picknicks. Vanaf 1931 zingt hij gospels bij de Golden Trumpets. En hij was inmiddels ook getrouwd met Ocelia en verhuisde naar Chicago. En daar richt hij samen met zijn kinderen Cleotha Purvis en natuurlijk Mavis Staples de Staples Singers op. Nadat ze in 1968 een contract tekenen bij Stax Records, stappen ze over van de gospel naar meer de soul- en funkmuziek. En dat brengt hun succes als Heaven Makes You Happy, Respect Yourself, I'll Take You There, and If You're Ready, Come Go With Me.

If you're ready, come go with me. Nou, we gaan nog niet echt weg. We hebben nog tijd voor één nummertje. Dat waren trouwens de Staple Singers. We zitten nog steeds in het jaar 1973. En in augustus van dat jaar verscheen Stevie Wonder's 16e studioalbum onder de naam Inner Visions. En het album bevat 9 nummers die gaan over onderwerpen als drugsverslaving, nummer 2 High, racisme in Living in the City en een aanklacht tegen president Richard Nixon, die er toen aan de macht was met He's Mr. Know-It-All. Maar er staan ook gewoon liefdesliedjes op natuurlijk. Zoals All in Love is Fair en het nummer Golden Lady. En op die laatste wordt Stevie Wonder bijgestaan door Clarence Bell, Ralph Hammer en Larry Latimer. En zelf bespeelt hij natuurlijk weer diverse instrumenten, onder andere de piano en de drums, de Moog Bass en natuurlijk de synthesizer. Wij gaan afsluiten dit programma van de Muziekarchief. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Hier is Stevie Wonder met Golden Lady.

0: Het is nu 1 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
3: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Level 42 en Hot Water.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, nog steeds de zomereditie op Groningen 1. En wat gaan we vanmiddag allemaal doen voor je? Nou, we hebben straks de activiteitenkalender om 14:15... met heel veel agendatips voor vandaag. En online kun je ze ook natuurlijk teruglezen voor de komende week. We hebben het weerbericht straks om 14:30. Het nieuws is eventjes met vakantie. En verder, nou, sportnieuws, wat misschien wel voorbij komt. En verder heel veel muziek. Onder andere Scott McKenzie op de playlist. Ed Sheeran zie ik staan. Chris Bauer. Maar ook Steve Allen en de 21 Pilots. Eerst gaan we verder met muziek. Sarah Larsson en Midnight Sun.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Ja, we gaan eventjes kijken van wat er vandaag allemaal te doen is in de regio. En gisteren is de Week der Besten weer van start gegaan in Onstwedde met, geloof ik, dit jaar een disco-thema. Vandaag is er een min of meer traditionele invulling wel, want vandaag is de Mudrun. Die vindt plaats op het terrein bij Park Emslandermeer. Daar kun je natuurlijk kijken hoe de deelnemers daar vandaag door de modder heen ploegen. En verder is vandaag de Masked Singer. Dat vindt vanavond plaats bij Partycentrum Rendering. Begint om 8 uur en om middernacht. Ja, dan beginnen ze met de recordpoging om 40 uur lang te gaan padellen. En ook dat gebeurt bij, in de buurt van het Park Emslandermeer. Bij Sportspar de Dribbel namelijk. Dus dat begint om middernacht. Nou, wil je niet zo lang wachten en ben je misschien meer geïnteresseerd in race-evenementen, dan kun je terecht op het TT-circuit in Assen. Daar is het hele weekend Racing Day. Dus twee Racing Days achter elkaar, zeg maar. En de atelierroute Beetse en Terborg. Daar laten kunstenaars uit diverse disciplines hun werk zien en horen. De route is gratis toegankelijk en op beide dagen geopend. Vandaag ook dus nog tot 5 uur vanmiddag. Voor de deelnemers kun je kijken op www.atelierroutedebeetseterborg.nl. Nou, mooi lang webadres. En tenslotte kun je ook naar de vesting Boertangen. Het exercitiepeloton organiseert daar dit weekend namelijk historische activiteiten waarbij kinderen spelende wijs kennis maken met het leven van een soldaat in de vesting van vroeger. De tijd om daar te komen is tot 5 uur vanmiddag. Deelname is heel gratis en aanmelden is niet nodig. En meer agendatips voor de komende week. Natuurlijk de Week de Besten. En morgen ook de derde en laatste editie van de vakantiemarkt in Veendam. Nou, je leest er alles over in de activiteitenkalender op groningen1.nl. Nu verder met muziek van Skik. Ja, het is droog, maar zij zingen: het giet zoals het giet.

De Drentse band Skik, afkomstig uit Erica. Ze braken door in de jaren 90, tweede helft van de jaren 90. Onder andere stonden ze nog in het voorprogramma van Bon Jovi toen die optrad in Enschede. Maar later, na een aantal hitjes, gingen ze uit elkaar in 2004, als ik me goed herinner. En Daniel Lohuis die begon daarna een succesvolle solo-carrière. En daarna Steve Allen, een Britse zanger die in 1984 een klein hitje had met Letter From My Heart, wat je net hoorde. En alleen in Duitsland bereikte die de 22e plaats in de hitparade. Ook in Nederland en België had het een plekje in de hitlijsten, maar toch wel bescheiden, denk ik. Goed, we gaan verder met muziek van The 21 Pilots en Level of Concern. Straks om 2:30.

0: Het gaat over een man die zijn vrouw op het vliegtuig zet, maar het vervolgens daar wel moeite mee heeft. Uit de zomer van 1978, de Britse band The Motors en Airport dus, en ervoor de 21 Pilots en Level of Concern. Het is 2:30, ik heb het weerbericht voor je klaarstaan. Het Groningen 1 weerbericht is vandaag overwegend zonnig en droog in Westerwolde, Bekela en het Oldambt. Met maxima tussen 25 en misschien wel tegen de 30 graden. De oostenwind is matig en mooi weer dus. Morgen wordt het nog veel warmer. Tropische temperaturen op maandag en dinsdag. En op dinsdag wordt die warmte aan het eind van de dag verdreven met een onweersbui. Maar ook de rest van de week blijft het met een graad of 3, 24 nog best aangenaam zomerweer.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag. Noorden.

Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: oudje van de Kings. Dedicated follower of fashion voor Chris Bauer, de zoon van Frans Bauer. Voor het geval je dat nog niet wist. Hoe heette dat liedje en wat aas? Horen we vlak na het weerbericht en carnaval in het noorden.
1: In de ether, op de kabel en overal op internet. Dit is Groningen 1.
0: Ja, en de gezellige zondagmiddag tot 5 uur vanmiddag met niet zoveel sport meer vandaag. Sowieso ligt het amateurvoetbal natuurlijk al een hele poos stil. Maar er waren nog wel wat leuke zomerevenementen, zeg maar. De Formule 1 heeft nu ook zomerstop. Er waren natuurlijk de Tour de France nog vorige week. En wat langer geleden het WK-voetbal. Maar goed, ja, de laatste tijd is er veel te doen om de plannen van de FIFA. En hun voorzitter Infantino, die wou het allemaal heel commercieel gaan maken. Dat WK-voetbal. In ieder geval is dat plan nu weer ingetrokken, lees ik hier. Ja, het was toch niet zo'n goed idee. Onder andere de Europese voetbalbond, de UEFA, die was er fel op tegen. En vinden ze dat Infantino ook moet opstappen. En ook onze Hollandse KNVB, die heeft nu gezegd dat ze eigenlijk geen vertrouwen meer hebben in de plannen van Infantino. Na bekendmaking van het aandelenplan van Infantino sprak de KNVB al van een zorgelijke ontwikkeling. Dat werd later, er is een grens overschreden. En nu is ook in de navolging van de UEFA het vertrouwen in Infantino opgezegd door onze KNVB dus. Nou, wordt ongetwijfeld weer vervolgd. Er is een hele doorgaande rel, zeg maar. En ook een poosje geleden had ik een uitzending van de gezellige zondagmiddag, de Canada Special, met allemaal Canadese zangers en zangeressen erin. Als je ergens op Spotify gaat zoeken, op Canada Special GZM, dan kom je verreweg het grootste deel van de lijst nog tegen. Want ik heb al die plaatjes wel bij elkaar in een playlist gepropt op Spotify ook. Zodat je dat allemaal rustig kan nalezen. Maar goed, deze had er ook best bij gekund. Want ook deze artiest komt uit Canada. K.D. Lang en Just Keep Me Moving.

Ja, een beetje flowers in your hair. Een beetje hippie muziek natuurlijk. Scott McKenzie, If You're Going to San Francisco. En daarvoor Donnie en Senna. En waar blijf je nou? Nou, kom er zo aan, jongens. Zet de koffie maar vast klaar. Goed, we gaan verder met de muziek van Ed Sheeran in de gezellige zondagmiddag. En Afterglow.

muziek van Daniel en Julie. Ja, als je zoekt op internet, kom je terecht bij Daniel Popovic. Die won in 1983 kennelijk het Songfestival met dit nummer voor, ja, toenmalig Joegoslavië nog. Goed, daarvoor hadden we Ed Sheeran met Afterglow. En deze hoor je tot aan het nieuws. LF System, Afraid to Feel.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 3:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Rustvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
6: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

Leuke muziek van Doe Maar, het begin van de tweede uur van de gezellige zondagmiddag en de bom. We gaan verder met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.

Clay James Harvest, een Britse rockband die een grote hit had met het nummer Titles, dat in december 1975 troetelschijf werd op Hilversum 3. Het was een nummer wat opgebouwd was uit bekende Beatles-liedjes qua tekst dan. En Life is for Living, ja, die kwam 5 jaar later en daarmee haalden ze de 49ste plaats in de Nederlandse hitparade. Daarvoor hadden we muziek uit Noorwegen, Stay on These Roads van A-ha. En Miles Smith kwam voorbij samen met Niall Horan. En Drive Safe, nou, dat is sowieso natuurlijk een goed advies. En als we kijken naar het nieuws, ja, het nieuws, het regionieuws in de gezellige zondagmiddag, dat hebben we tijdelijk eventjes uit ons programma geschrapt, omdat het toch komkommertijd is en het is niet heel veel nieuws. Maar wat ik hier toch terugvind is dat afgelopen vrijdag een steekincident is geweest in Emmer-Compasquum. Daarbij is 1 persoon gewond geraakt. De hulpdiensten werden rond 1 uur 's nachts gealarmeerd voor het steekincident, wat zich voor had gedaan aan de Streng in Emmer-Compasquum. 1 persoon raakte dus licht gewond. De politie heeft kort na het incident een minderjarige verdachte aangehouden die is verhoord of wordt verhoord. En zo heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het een en ander. En dit is een Nederlandse band. En die is natuurlijk heel bekend. Ik heb het over Direct. Hier zijn ze met Soldier On.

muziek van Cher, If I Could Turn Back Time. Je luistert naar de gezellige zondagmiddag op Groningen 1. En zo dadelijk om 3:30 komt het weerbericht nog een keertje voorbij voor vandaag en voor de komende dagen. Maar tot die tijd, muziek van Peter Koelewijn. Je wordt ouder papa.

0: Het weerbericht voor vandaag en de komende dagen. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De maxima liggen tussen 25 en 30 graden bij een matige oostenwind. En morgen en overmorgen wordt het tropisch warm. 31 of 32 graden en dinsdag aan het eind van de dag. Aan het begin van de avond is er dan een onweersbui te verwachten die de ergste warmte weer verdrijft. En dan de rest van de week is het toch een graad of 23, 24. En ja, zo blijft het natuurlijk zomers.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Vlak na het nieuws hoorde je Tequila FC Grun. Ja, FC Groningen komt komende week weer in actie. Dan begint het seizoen natuurlijk weer in de Eredivisie. FC Groningen speelt, even kijken, op zondagmiddag om 2:30 tegen FC Utrecht, de eerste wedstrijd. En FC Emmen komt natuurlijk ook in actie. En dat doen ze op vrijdag, komende vrijdag al, om 8:00 's avonds, de thuiswedstrijd van FC Emmen tegen Roda JC. Nou, daarna, na Tequila, hadden we ook nog Wesley en Kom Dans Met Mij. En dit is muziek van Jan Biggel. Ik woon nou in een caravan.
1: Beste vrienden.

was net als Bizarre en Fade Away in de Four Marine, Say a Little Prayer. Ja, komende week een speciaal programma. Komend weekend, ja, dan staat er namelijk een disco weekend op het programma. Mede in verband natuurlijk met het thema van de week de beste voor komende week. Vanaf vrijdag, vanaf 9 uur 's ochtends. Ja, eigenlijk tot aan zondagmiddag, uur of 5, misschien wel 6. Hoor je de beste disco-klassiekers voorbij komen. Dus ook volgende week een speciale disco-uitvoering van de gezellige zondagmiddag. Maar eerst gaan we verder met muziek. Ja, de gewone muziek die we eigenlijk iedere week draaien. Waaronder de laatste hits en ook deze van Somber en Homewrecker.

Naughty by Nature, een Amerikaans hip-hop trio dat vooral in de jaren 90 naam en faam had. En hun eerste grote hit was degene die net hoorde, OPP, Other People's Property, waarvoor ook een sample gebruikt werd van ABC, een hit van de Jackson 5. Ja, ik ga er bijna van kwijt, de mensen. Het is gewoon vreselijk goed. Daarvoor hadden we nog The Future Presidents and the World Keeps Changing. We gaan er even uit. We gaan even koffie drinken. En dan zijn we zo meteen terug na het nieuws van 4 uur... met het laatste uur van de gezellige zondagmiddag. Tot zo.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Daar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

David Bowie aan het begin van het derde en laatste uur voor vandaag van de gezellige zondagmiddag. Let's dance. Nou, goed idee. We gaan dit uur zeker nog even dansen, want er komen ook de nodige dance classics voorbij, wat natuurlijk mooi aansluit ook bij het thema van de Week der Besten. Maar goed, daarover misschien nog later meer. Eerst gaan we verder met muziek. Suzanne Freek, halverwege.

bananenpreek. Halverwege, de Beatles kwamen voorbij. Tegenwoordig vaste stamgast in de gezellige zondagmiddag. Day Tripper en Pat Benatar. Die zat daarna, een artiest die veel hits had in de jaren 80. En deze, ook een van haar grootste successen. Love is a Battlefield. En dit is Pink. Never gonna dance, never gonna not dance again.

Mok hoop voor onze kinder, laat echt een steer misschien. Zuid iets deed hij goud, bij die paast. Succes must verdwijnen.

Alex Vissering en Dooien wordt veel verduind. Daarvoor, echte vrienden zullen allemaal een keer naar boven gaan. Ja, toevallig dat die twee hits na elkaar komen. Als je dat zo beluistert naar de titels, ja, passen ze misschien wel bij elkaar. Goed, daarvoor nog Pink, Never Gonna Not Dance Again. En tot aan het weerbericht, wat zometeen om 5:30 weer voorbij komt, hoor je Jay and the Americans, Come a Little Bit Closer. You know.

0: Het weerbericht voor vandaag en de komende dagen. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De maxima liggen tussen 25 en 30 graden bij een matige oostenwind. En morgen en overmorgen wordt het tropisch warm. 31 of 32 graden en dinsdag aan het eind van de dag. Aan het begin van de avond is er dan een onweersbui te verwachten die de ergste warmte weer verdrijft. En dan de rest van de week is het toch een graad of 23, 24. En ja, zo blijft het natuurlijk zomers.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

0: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.
1: De gezellige zondagmiddag.

Ancora, Jan Smit en Jan Keizer vlak na het weerbericht met Kameraden. Daarna Stars on 45. En Stars on 45 proudly present de Star Sisters. Ja, en aan het begin van, van de show had ik het vanmiddag al over het gedoe allemaal met die Infantino en de vercommercialisering van het WK voetbal. Nou, dit nummer komt uit 2010. Toen was er wat dat betreft nog niets aan de hand. Alleen misschien iets te veel vuvuzela's in het publiek. Maar goed, het werd een groot feest, het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Onder de swingbetonen van Shakira samen met de Zuid-Afrikaanse groep Freshly Ground en Waka Waka. This is for Africa.

Shakira, Waka Waka, This Is Africa. Neil Christian erachteraan, That's Nice. En zo net hoorde je Climie Fisher en Love Changes Everything. Deze is van Justin de Wild. Een gigantische hit op dit moment. Cheerio.

Tic Tac met Easier Said Than Done. En tenslotte September en Cry For You. De laatste twee platen voor vandaag in de gezellige zondagmiddag. Bouwen we ermee op voor vandaag. Zometeen hoor je Gert-Jan Bos met de Kantine Caravaan. En ik ga eventjes pauzeren. Straks om 8 uur ben ik weer terug met de Radio Bingo. Dus wat mij betreft graag tot straks. En anders een hele fijne zondag verder.

0: Het is nu 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.

0: Coldplay en Viva La Vida. En daarvoor hebben we nog gedraaid De Dijk met Nergens Goed Voor. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravan. Wat een gezelligheid weer, Andy.
1: Een hele goede middag.
0: Een hele goede middag.
1: Ja, wij zijn wel ergens goed voor, vind ik.
0: Vind je dat? En ja. Waar zijn wij goed voor?
1: Nou, voor een uurtje hele leuke radio op de zondagmiddag.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. Hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan natuurlijk heel veel leuke muziek draaien.
1: Met wat bijbehorende weetjes. Daarover?
0: Dat zeker.
1: Ja.
0: En natuurlijk, de bingoverkoper moet ook nog even gedaan worden.
1: Uiteraard. We gaan nog even noemen of dat er leuke activiteiten zijn in de omgeving.
0: Ook dat nog.
1: En die zijn er genoeg deze week, dus...
0: Ja, zeker met Week de Beste aankomende week.
1: Precies, die is gisteren gestart, dus...
0: Nou,
1: we gaan zien... Genoeg leuke dingen.
0: Wat er allemaal op de activiteitenagenda staat. Goed, we gaan verder. Nee, we gaan niet verder, want jij wou nog wat zeggen over Coldplay met Viva La Vida.
1: Ja, een nummer uitgebracht in 2008. Het heeft maar liefst 31 weken in de Nederlandse top 40 gestaan.
0: Ja.
1: En het heeft ook een Grammy Award gewonnen voor Song of the Year in 2009. En weet je wat een Grammy Award is?
0: Ik zou het niet weten.
1: Het is de belangrijkste muziekprijs ter wereld. Net zoiets als de Oscars voor films.
0: Ja, dus, die ken ik wel, ja.
1: Dat betekent wel dat je een redelijk goed liedje hebt gemaakt.
0: Dus niet zoals een zangerines.
1: Niet zoals een zangerines. Ik denk dat de videoclip van Coldplay ook iets beter was.
0: Zou het?
1: Ja, ik gok het wel.
0: Ken je een aantal nummers van zangerines dan, of niet?
1: Ja, vooral Ramona staat op mijn netvlies gebrand zo ongeveer. Met die armen die dan zo soel heen en weer gaan.
0: Die zo heen en weer gaan natuurlijk.
1: Ja, achter op de scooter bij Rines.
0: Ja, ja. Hey, kijk, dit nummer bedoel jij, denk ik. Ken je hem?
1: Ja, dit is achter op de scooter, toch? Of hoe heet hij eigenlijk?
0: Hey,
1: Marloes. Oh, Marloes heb jij nu, ja.
0: We gaan snel verder met muziek en wel met The Fingerboys en We're Going to Ibiza.

0: In een cirkel was dat, met Sweet. En daarvoor nog Don Omar met Danza Kuduro. Kuduro, wil ik zeggen. Kuduro.
1: Kuduro.
0: Ja, en daarvoor nog de Fingerboys natuurlijk.
1: Ja, Danza Kuduro, dat schijnt een hele grote hit geweest te zijn. Maar
0: ja, klopt.
1: Ik moest hem even horen voordat ik dacht, oh.
0: Dat is hem.
1: Dat is hem.
0: Al wat heel wat jaartjes geleden.
1: Ja, toen jij hem had staan, toen dacht ik, ik heb geen idee. Maar 2010 inderdaad was het een hele grote zomerhit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Zeker.
0: Zeker.
1: Zeker. Ik verheug me vooral op de muziek die zo meteen komt.
0: Nou, en dat is...
1: Ga jij hem aankondigen op zo'n Mark Rutte's?
0: Strategy van de Bee Gees.
1: Ja, nou, heel goed. Daar gaan we.

0: De Dijk was dat, met Dansen op de Vulkaan. En daarvoor nog Elvis Crespo en Suavemente.
1: Ja. Op zijn Nederlands.
2: Ja. Ja, we hebben eigenlijk een beetje onze eigen regel verbroken nu. Maar ik heb expres niks gezegd, want ik dacht, ik hou je wel van.
0: Oh, wat dan? Dat heb je mij helemaal niet verteld. Nee. Zelfs niet achter de schermen.
2: Nee, zeker niet, want we hebben nu 2 keer De Dijk gedraaid.
0: Oh, echt?
2: Ja, want we zijn ook begonnen met De Dijk. Maar ja,
0: wat jammer.
2: Ja, nee, helemaal niet. Heerlijk. Leugentje om best veel. Nou ja, Peter Verzwegen om best veel.
0: Ja, nou ja. Oké, vooruit voor deze keer dan.
2: Gelukkig.
0: Hey, De Dijk, Dans op de Vulkaan.
2: Ja.
0: Feitjes, leuke weetjes.
2: Ja, wist je dat dit nooit in de Nederlandse top 40 heeft gestaan? Dit nummer?
0: Nee, dat wist ik niet.
2: Nee, maar het is toch een van hun grootste hits geworden. Of, nou ja, niet een hit, maar wel een van de bekendste nummers, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En tijdens hun afscheid in 2022...
0: Ja.
2: Hebben ze hier zelfs nog een live versie van uitgebracht als allerlaatste single.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Leuk. Ja, leuk om te weten.
2: Iedereen kent het nummer ook, maar het is nooit een hit geweest.
0: Wel jammer eigenlijk, want het is best een leuke plaat.
2: Het is een hele leuke plaat.
0: Ja. En die andere plaat is natuurlijk ook leuk. Wat we in het begin hebben gedraaid, en dat is nergens goed voor.
2: Ja.
0: Is dat trouwens wel een nummer in dit geweest? Of is die wel in de hitlijsten
2: geweest? Ja, die is zeker in de hitlijsten geweest. Het stond 8 weken in de top 40 en was de eerste top 10 hit van De Dijk als band zijnde.
0: Kijk.
2: Ja, dus dat is zeker een hit geweest.
0: Ja, jammer dat ze geen muziek meer maken.
2: Nee, dat is heel jammer. Maar ja, dat is met de meeste nederpopbands inmiddels.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: We moeten het met deze platen doen.
0: Ja, en daarover gesproken, wie ook geen muziek meer maakt, dat is Elvis Presley.
2: Maar wat een hit.
0: Wat een hit. 1957, Jailhouse Rock.

0: Guus Meeuwis en Verhand en Verliefd Zijn. En daarvoor nog een lekkere zomerse plaat. René Schuurmans met Laat de Zon in Je Hart. Ja, en we zijn eigenlijk aangekomen bij het volgende. En dat zijn de bingo-verkooppunten. Want je zit me zo aan te kijken.
1: Ja, je lult je hier nu uit, maar je was het net gewoon weer vergeten.
0: Wat ben ik vergeten?
1: De bingo-verkooppunten. Die hadden al eerder gemoeten, toch?
0: Ja, die hadden eerder gemoeten, dat klopt.
1: Precies. Ja, precies. Ja. Je praat er zo mooi overheen, maar ik wijs...
0: Of het gewoon de normaalste zaak van de wereld is dat precies. We nu de bingo verkopen gaan doen.
1: Je was net over van je apropos natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, voor de enige echte radio bingo van...
0: Groningen 1.
1: Heel goed, geslaagd.
0: Dankjewel.
1: Je kan je bingo kaartjes voor de enige echte radio bingo deze week kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 7:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Polfi Deco en Gifts in Ter Apel tot zaterdag 4:00. Jumbo Winschoten in Winschoten tot 8:00. En natuurlijk de studio van Groningen 1 in Vlachtwedde. Tot 8:00.
0: Nou, dat heb je wel hartstikke goed gedaan.
1: Geslaagd.
0: Geslaagd. Dat is zeker een applausje waard, hoor, dames en heren.
1: Nou, dat is misschien iets te veel eer.
0: Oké. Goed, we gaan snel verder met muziek. Neil Diamond uit 1975, meende ik.
1: Bijna 76.
0: 76.
1: En hij kreeg het idee voor dit nummer toen hij in New York liep en alle stadse geluiden hoorde. En toen dacht hij...
0: It's a beautiful noise.

0: Neil Diamond en Beautiful Noise. En dat was de ene laatste plaat wat we voor vanavond alweer gedraaid hebben. Wat een leuke uitzending was het.
1: Het was een heerlijke uitzending. Maar ik kan me niet voorstellen dat je in New York loopt en denkt... oh, wat een heerlijk geluid. Ik ben daar nog steeds een beetje verbaasd over.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Ja, sommige mensen hebben dat. Ja, dat kun je niks aan doen.
1: Stadsmensen hebben dat. Ik ben meer van het platteland, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Maar je komt uit Amersfoort, toch?
1: Nou, daar ben ik geboren in het ziekenhuis. Maar ik kom eigenlijk...
0: Nou, dan kom jij uit Amersfoort.
1: Ja, dat klopt. Ik woon niet voor niks al meer dan 30 jaar in het hoge noorden, op het platteland.
0: Een en al gezelligheid met Randy.
1: Ja, zeker, altijd gezellig.
0: Hey Randy, we gaan zo dadelijk afsluiten. Maar voordat we gaan afsluiten, natuurlijk nog de activiteitenagenda.
1: Ja, en wat is er veel te doen deze week?
0: Jazeker, want in het begin van het programma hebben we al gezegd dat er natuurlijk de week de beste is in Vlagtwedden.
1: Ja. En er zijn ontzettend veel activiteiten. Wat dacht jij vanavond van bijvoorbeeld The Masked Singer in de rendering?
0: Oh, leuk.
1: Ja, live uitzending. Maar de afgelopen jaren was het eigenlijk zo druk bezocht... dat er meer mensen waren dan dat in de rendering paste.
0: Oeps.
1: Dus dit jaar doen ze ook een live uitzending. Hij wordt gestreamd. Dus als het je leuk lijkt, ga even naar de website van Week de Besten... want daar staat een livestream op.
0: Oké.
1: Er is een mutrun. Er is een recordpoging 40 uur padellen.
0: Padellen, dat is ook nieuw, hè, padel.
1: Dat is nieuw, ja. En er zijn hele mooie banen aangelegd in Vlagtwedden natuurlijk.
0: Ja, naast de manege.
1: Ja, dus padellers die kunnen hun hart op daar.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet eigenlijk niet wat het is. Is het een soort van tennis of wat is het eigenlijk?
1: Ja, het is een combinatie van alles. Het schijnt veel sneller te zijn dan tennis. Maar ik heb het ook nog nooit gedaan.
0: Oh, nou, misschien een keer leuk om te doen.
1: Ja. Nou ja, misschien een leuk idee. Het kan dus nu in de regio. Maar wat dacht je nog meer van een muziekbingo? Een waterspektakel. De fietsdriedaagse. En je kan kiezen. Er is een fietsdriedaagse in Vlagtwedden tijdens Week der Beste. Maar er is ook een fietsdriedaagse in Sellingen. En dat is een jubileumeditie. Dus okay. Er valt genoeg te fietsen in de regio deze weken. Maar verder is er nog een pubquiz, is een oudere middag, natuurlijk de kermis.
0: De kermis, wie wil daar nou niet heen?
1: Precies, niet te vergeten. Op 6 augustus is er een kindermiddag. Er is nog een terrassenavond. De zanger van Cheerio komt langs. Justin de Wild is dat toch?
0: Justin de Wild, ja.
1: Ja, ja. Die komt langs op de Hollandse avond, 6 augustus. Er is disco zwemmen. En natuurlijk de braderie op 7 augustus.
0: Nou, je hebt het hele week...
1: Nee, dat zou je bijna denken.
0: Week de beste ervan.

0: Telt.
1: Helemaal niet. Er is nog veel meer te doen. Dus ja, kijk vooral even. De strijd der beste is er natuurlijk nog. Een motortoertocht te veel op te noemen.
0: Gewoon even kijken op de website van weekdebesten.nl.
1: Ja, of gewoon op de website van Westerwolde Actueel. Daar staat ook alles in de activiteitenagenda.
0: Nou, je wordt weer bedankt.
1: Dat dacht ik. Als je nu niet weet wat je kan doen dit weekend of deze week, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee, dat is zo. Genoeg te doen in de regio dus. En zeker omgeving vlak te wedden. Wij gaan afsluiten, want dit zit dan weer op. We gaan nog één plaatje draaien. En hierna op radio... Nee, niet op Radio Westerwolde. Kijk,
1: nee, echt... Zo dadelijk
0: op Groningen 1. Gezelligheid op verzoek. Daar kun je weer jouw favoriete plaat aanvragen. En daarna nog de enige echte radio bingo van Groningen 1. En wij gaan afsluiten. Nog één plaatje. En dat is een plaatje van Lee Towers.
1: Never walk alone.
0: Ik zou zeggen, tot de volgende week. Hoi.
1: Tot volgende week.

And don't be afraid of the dark.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, luisteraars, een hele goede avond en hartelijk welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Met vandaag aan de telefoon Gerrit en Linda. Linda doet ook de regie, dus die heeft het aardig druk. Jan doet de techniek. Jan heeft het altijd druk. En hier zit Aldert.
1: Goedenavond.
0: En ik ben Michiel. En Linda die doet ook de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.

0: Nou, de bingo. We zijn er klaar voor. Ik moet nog even mevrouw Hoven uit Stadskanaal bedanken voor de lekkere koekjes bij de koffie. Alleen, we hebben geen koffie, maar wel koekjes. En als je zometeen bingo hebt, de slager heeft vakantie tot en met 10 augustus. Dus je kan deze week helaas geen vleesprijzen kiezen. Dat kan volgende week dan weer, denk ik. Dus tot zover de dienstmededeling. En dus Albert, ga rustig verder.
1: Ja, dan.
2: Zo, het eerste getalletje van vanavond. 85.
0: Nummer 85.
2: 85.
0: Achtentachtig.
2: 22.
0: Nummer 22.
2: 22. 32.
0: Nummer 32.
2: 32. 68.
0: Nummer 68.
2: 68. 48.
0: Nummer 48.
2: 48. 89.
0: Nummer 89.
2: 89.
0: En dat was de eerste trekking. Met erin nummer 85, 88, 22, 32, 68, 48 en nummer 89. Wist u met een strooi?
2: Ja, dat is een beetje duidelijk, denk ik, straks zo. Ja. 57.
0: Nummer 57.
2: 57. 40.
0: Nummer 40.
2: 40. 21.
0: Nummer 21.
2: 21. 2.
0: En nummer 2.
2: 2. 76.
0: Nummer 76.
2: 76. 86.
0: 86.
2: 86. En de laatste van deze serie, 73.
0: Nummer 73.
2: 73.
0: De tweede trekking had nummer 57. 40. 21. 2. 76. 86. En nummer 73. Even de keel smeren en dan gaan we verder met de derde trekking.
2: Dat wil wel met deze warmte.
0: Ja, hè?
2: 15.
0: Nummer 15.
2: 15. 28.
0: Nummer 28.
2: 28. En we hebben telefoon.

0: Nou, dan wordt druk gebeld. En Gerrit en Linda, die hebben het er maar druk mee.
1: Ja.
0: Moeten even snel wat gegevens noteren.
1: Ja.
0: En dan hebben we iemand aan de telefoon. Goedenavond met Radio Bingo.
2: Goedenavond met Kina.
0: Mooi, Kina.
1: Goedenavond.
2: Mooi.
0: Ja, mooi. Van welk rijtje bel je?
2: Onderste.
0: Het onderste rijtje. En waar komt dat kaartje vandaan, Kina?
2: Hilgers. Oude Pekela.
0: Hilgers. Ja, man. Jaarlang een goed adres. Ja. Ja, we gaan even kijken of je goed is. Welke getallen staan er op het onderste rijtje?
2: 2, 15, 22, 57 en 89.
3: Deze bingo is helemaal... goed.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, mooi werk.
0: Ja, en dan blader ik even naar de prijzen toe, als ik die kan vinden. Want daar zijn geen vleesprijzen in China. Hè?
2: Dat, nee, helaas. Nee, dat ben ik
0: helaas. Dus ik heb 25 euro contant, een fashion check. Of ze waren 25 euro Bob en Comcheck of zes straatjes, gewoon zes straatjes super bingo kaarten.
2: Doe de geldprijs maar.
0: 25 euro?
2: Ja hoor.
0: Oké, okay. Nou ja, dan kun je zelf achter dat barbecue pakket aan, hè, zeg maar.
2: Ja, doe ja.
0: Oké, goed. Veel plezier ermee, Kina.
2: Dank je wel.
0: Oké.
1: Mooi.
0: Mooi.
2: Mooi.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Met Harmanne.
0: Mooi.
2: Hoi.
0: Harmanne. Voor welk rijtje bel jij, Harmanne?
1: Voor de bovenste.
0: Het bovenste rijtje. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Stoepje.
0: Het stoepje in Alteveer. Stoepje. Oké, okay, nou. Welke getallen staan er op jouw bovenste rij, Harmanne?
1: 15, 48, 57, 68 en 86.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed. Goed.
0: Yo. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doe maar de bingo-kaarten.
0: Bingo-kaartjes.
1: Ja, want vlees warm je niet.
0: Nee, dat helaas. Dat hebben we nooit. Staat genoteerd, Amanda.
1: Is
0: dus,
1: goed.
0: Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Hoi.
4: Hoi.
0: Armana, het stoepje. En bingo-kaartjes. Nou, administratie ook weer bijgewerkt. Hetzelfde gebeurt op dit moment aan de andere kant van het glas. We gaan zo meteen weer verder. U kunt nog gewoon bellen voor zowel het bovenste, middelste als het onderste rijtje.

0: Nou, we kennen weer, volgens mij.
1: Ja, ik had hier nog een balletje liggen. En dat was nummertje 23.
0: Nummer 23. Nummer 58.
1: 58. 1. 1.
0: Nummer 71.
1: 71.
0: En nummer 66. En dat was de derde trekking. Dus krijgen we alle getallen die tot nu toe zijn gevallen in de numerieke volgorde.
1: Dat gaan we doen. Te beginnen met 1, 2, 15, 21, 22, 23, 28, 32, 40, 48, 57, 58, 66, 68, 71, 73, 76, 85, 86, 88 en tot slot 89. Telefoon.

0: Goedenavond, met Radio Wingo.
1: Goedenavond, stel oude Pekela.
0: Goeiedag, met wie zei u?
1: Daar zegt u?
0: Met wie?
1: Lammert Stel.
0: Oh, Lammert.
1: Ah, jawel.
0: Mooi, Lammert. Ja, Lammert Stel, die kennen we wel. Ja, man. Lammert, voor welk rijtje bel je?
1: Het onderste.
0: Het onderste rijtje. En waar komt dat kaartje vandaan?
1: Jumbo.
0: Met die Jumbo.
1: Kijk. Ja.
0: Even nog Winschoot neerwerst.
1: Nee, die hebben jongens getrappeld.
0: Oh.
1: Rufina.
0: Oh, kijk. Ken ook, hè? Ken
1: ja,
0: ook.
1: Dat lijkt me dan.
0: Goed. Pardon. Welke getallen staan er op het onderste rijtje?
1: 1, 23, 66, 71, 87.
2: Hmm. Oh, wat een jong strootmazel. Volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry, hij is wel goud.
1: Oh, mooi werk, joepie.
0: Ja, Lammert, hij is goed.
1: Ja.
0: Wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Dat de bingo-koord, man.
0: Bingo-koordjes?
1: Ja.
0: Kun je van de week gewoon weer mee dan?
1: Zo is dat.
0: Ufrofine en Idaho Jumbo in je, zeg maar.
1: Nee.
0: Oké. Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, mooi.
1: Hoi.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met meneer Smits.
0: Goeiedag.
1: Mooi.
0: Mooi.
1: Kom hier, Big Bingo.
0: Ja.
1: Ach ja, als ik Gouden wel.
0: Ja, en als je het nou uit Gouden hebt, dan.
1: Ja, dan heb ik pech gehad, ja.
0: Nee, we gewoon een kijken of er Gouden is, meneer
1: ja,
0: Smits.
1: Trouwens, ik zal het de nummers opnemen.
0: Nou, wacht hem, Welk richtje heb je voor?
1: Oh, wacht even. Oh, de Boomster.
0: Het Boomsterrichtje, en waar komt Koeltje weg?
1: Ja. IJs en Klappen.
0: Oké. Is aan het klappen. Nou, dan kun je nou de nummers opnemen wat mij betreft.
1: Oké, dat is 1, 23, 48, 66 en 86.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Ja man, gefeliciteerd.
1: Ja, mooi toch. Ja,
0: ja
1: dankjewel.
0: Zeker. En wat voor prijs wil je?
1: Ah, oh, dat geldt voor die zin, man. Want ik ben van bakkers met ook ja, en slagers.
0: Nou, als je bent er wel, maar...
1: Ja, als je bent ben er wel,
0: op de Costa del Sol, hè, op de camping.
1: Ja, nou, zo is dat, ja.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Ja, graag
1: gedaan.
0: Heb
1: je gewoon nog even durven op.
0: Toe zo. Succes.
1: Ja. Hey, bedankt. Yo. Hey, mooi.
3: Mooi.
0: Zo, ja, dat valt wel tegen. Als er gewoon slogers ben.
3: Ja.
0: Kun je alleen maar bier drinken. Giel, wat zeg je nou? Ja, en stokbrood natuurlijk ook. Stokbrood met kruidboter.
3: Dat ken ik ook nog.
0: Ja. Een slaatje, Jan. Maar die laat jij je altijd staan, volgens mij, of niet? Ja. Goed.

0: administratie is bijgewerkt. De hoorns liggen weer op de haak. En u kunt alleen nog bellen voor het middelste rijtje. Daarvoor hebben we nog 2 rijtjes prijzen. We gaan weer verder met de 4e ronde. Daar zijn we aan toe.
1: En die beginnen we met 87.
0: Nummer 87.
1: 87. Zestig.
0: Zestig.
1: Zevenenzestig.
0: Zevenenzestig.
1: Zevenenzestig. Drieënvijftig.
0: Nummer 53.
1: 53. 8.
0: Aagte.
1: 8. 3.
0: Nummer 3.
1: 3. 65.
0: En nummer 65.
1: 65.
0: En tot zover de 4e trekking. Daarin zat nummer 87, 60, 67, 53, 8, 3 en nummer 65. De 5e trekking. Oh, nog nooit.
1: Op de rij.

0: Dus, daar hebben we iemand. Goedenavond met Radio Bingo. Hallo?
1: Ja, hallo. Goedenavond met Alison.
0: Hallo, Alison.
1: Ja, hallo.
2: Hoi.
1: Ik heb inmiddels een rijtje vol.
0: Kijk eens, hartstikke mooi. En waar komt het kaartje vandaan, Alison?
1: Bij Hilgers.
0: Bij Hilgers.
1: Ja.
0: Helemaal goed. En nou, gaan we ook kijken of hij goed is. Welke getallen staan er op het middelste rijtje?
1: Nummer 8, 21, 65, 71 en 87.
3: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja.
0: Wat voor prijs zou u willen hebben?
1: Ja, helaas is het vlees er niet, hè?
0: Ja.
1: Nou, doe maar gewoon €25, hoor. Is ook prima.
0: €25.
1: Ja, hoor.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, staat genoteerd, Alison. Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Okay. Is goed. Joe.
0: Doei.

0: 1, goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met Trein, Nanden.
0: Mooie Trein.
2: Mooi.
0: Trein. En jij belt ook voor het middelste rijtje, Trein.
1: Ja.
0: Kijk
1: ja.
0: eens aan. En waar komt dat kaartje vandaan?
1: Kap.
0: Kap. Oké. Okay. Nou, en welke getallen staan er op het middelste rijtje?
1: 2, 22, 32, 35 en 88.
3: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd, Trein.
1: Ja, dankjewel.
0: En nou, een spoelkaartje hebben we niet in de aanbieding, maar wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Geld.
0: 25 euro.
1: Ja.
0: Kijk eens aan.
2: Doekoe.
0: Staat genoteerd. Kijk, ja, de doekoe, jongen. Veel plezier ermee, Trein.
1: Dankjewel.
0: Yo.
1: Yo.
0: Hoi. Ja, Trein was de laatste winnares van een rijtjesprijs. Dat betekent dat we zometeen doorgaan voor de volle kaart. En dan hebben wij op de lijst staan 140 euro contant, een keukenmachine of een airfryer. En het half varken, ja, dat zal ook wel niet doorgaan. En nu de slager op vakantie is. En daarna nog de tweede hoofdprijs met erin 70 euro contant of een pannaset. Ja. Iedereen viel er ook over, hè? Dat er gewoon vlees is. Er is gewoon vlees, ja.
2: Dat
0: is
2: schijnbaar nogal een must, die vleesprijzen.
0: Ja, ze zijn populair, ja, zeker. Absoluut. En zeker natuurlijk, als het zo weer is, dan denkt iedereen naar barbecue.
2: Ja, dat denk ik wel zeker is.
0: Maar ja, die slagen die maar ook een keer tot rust komen, zeg maar. Anders hakt hij zich in de vingers. Dat mogen we naar hem.

0: gaan verder met de vijfde trekking.
1: Nummer 63.
0: Nummer 19.
1: 78.
0: Nummer 78.
1: 18. 29.
0: Nummer 29.
1: 83.
0: Nummer 83.
1: 5.
0: En tot zover de vijfde trekking. Daarin zat nummer 63, 19, 78, nummer 18, 29, 83 en nummer 5. We gaan verder met de zesde trekking.
1: 55.
0: Nummer 55.
1: 55. 37.
0: Nummer 37.
1: 37. 52.
0: Nummer 52.
1: 52. 34.
0: Nummer 34.
1: 34. 84.
0: 85.
1: 84. De 27.
0: Nummer 27.
1: 27. En de laatste weer van deze serie, nummer 11.
0: En dat was inderdaad de laatste van deze zesde trekking. Daarin zat nummer 55, 37, 52, 34, 84, 27 en nummer 11. Gaan we verder met de zevende trekking.
1: 79.
0: Nummer 79.
1: 79. 45.
0: Nummer 45.
1: 45. 14.
0: 14.
1: 14. 9.
0: Nummer 9.
1: 9. 13.
0: 13.
1: 13. 81.
0: Nummer 81.
1: 81. 10.
0: 10.
1: 10.
0: Was wel op chrono steken natuurlijk. Dat was de zevende trekking, dus ik zal even de nummers nog herhalen. Nummer 79, 45, 14, 9, 13, 81 en nummer 10, de achtste trekking. Nummer 25.
1: 25. 90.
0: Nummer 90.
1: 90. 46.
0: Nummer 46.
1: 46. 54.
0: 55.
1: 54.
0: Nummer 61.
1: 61. 74.
0: Nummer 75.
1: 74. 6.
0: 6.
1: 6.
0: En tot zover de achtste trekking. Daarin zat ze nummer 25, 90, 46, 54, 61, 74 en nummer 6. En vooral spannend, we gaan naar de negende trekking.
1: Ja, de spanning stijgt. 16.
0: 16.
1: 16. 12.
0: 12.
1: 12. 80.
0: 80.
1: 80. 80. Deze dan. 33.
0: Nummer 33.
1: 33. 59.
0: Nummer 59.
1: 59. 51.
0: Nummer 51.
1: 51. 51. Ja.
0: Telefoon,
1: telefoon, telefoon, telefoon. Ja, ja.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goeiedag, met Van der Laan.
0: Goeiedag, meneer Van der Laan.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag. Ja. Mooi.
1: Mooi.
0: Je hebt volle koorten.
1: Ik heb volle koorten, ja. Kijk.
0: Hartstikke goed. En wat komt tegen volle koorten weg?
1: Bicap.
0: Bicap. Kijk eens aan. Nou, begon vol, maar even kijken of er goud is van de loon. Welke getallen stonden erop?
1: Zal ik ze hem opnemen?
0: Ja, het zal maar.
1: Dat is 4, 19, 24, 28, 33, 44, 46, 53, 54, 59, 67, 78, 79, 87, 90.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Yeah. Oh, no.
3: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En wat voor prijs wil je hem van Alon?
1: Ah, de geldprijs maar.
0: Geldprijs, jammer. Staat genoteerd, 140 euro.
1: Ja, misschien straks nog een keer aan de linie. Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, wel wat.
1: Ja,
0: wat,
1: hè?
0: Dan straks wel weer met de super, zeg maar.
1: Wie doen wel met de super, ja.
0: Goed zo.
4: Goed zo. Nou,
0: misschien spreken we elkaar nog.
1: Ik hoop
0: Okay.
1: Mooi. Hey.
0: En nou alle andere luisteraars zingen. Ik hoop van nooit. Ja. Zo gaat het, ja.
5: Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon,
6: ja, ja.
5: Telefoon, telefoon.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Hallo, met Raylien.
0: Hallo, Raylien.
1: Ja.
0: Een bijzondere naam, ja.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja man, en je hebt bingo ook nog.
1: Ja, mooi hè?
0: Vind ik wel, Raylien. Vind ik hartstikke mooi.
1: Hij moet eerst nog goed zijn, hè?
0: Ja, hij moet wel goed zijn, ja. Waar komt het kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Ook bij Kap. Oké. Nou, en welke getallen staan er op het kaartje?
1: 3, 2, 18, 19, 27, 29, 37, 48, 59, 58, 65, 68, 61, 74 en 87.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Yo!
1: Hey!
3: Olé.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En nou, we hebben een pannenset of 70 euro contant.
1: Oh, doe maar 70 euro.
0: Gewoon de 70 euro.
1: Ja.
0: Goed zo. Staat genoteerd, Raylien. Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Oké. Okay.
1: Doei.
0: Doei. Zo. Ook weer klaar.
3: Ja.
0: Ik neem even een slokje water, want ja, de gewone bingo, die zit erop. We hebben alleen nog de troostprijzen. Ik noem zo meteen twee nummers van ja, een bingo-kaartje. Dat nummer staat links overdwars op je roze bingo-kaart. Dan heb je een van de kaarten in de bezit die ik zo meteen noem. Dan mag je zo meteen naar de studio bellen. En dan heb je kans op 15 euro contant. Een fashion check te waarde van 15 euro. Bol.com check te waarde van 15 euro. Of 3 straatjes gewone en 3 straatjes super bingo kaarten. Maar goed, eerst moeten de lijnen vrij zijn voordat ik de nummers mag noemen.

En de lijnen zijn vrij. Dus de volgende nummers mogen bellen voor een troostprijs. Dat is nummer 9231. Dus kaart nummer 9231 of nummer 13038. En dat is 13028. En die mogen dus bellen 0599 3 en 3 579.

0: En we hebben, als het goed is, twee mensen aan de telefoon. Als het goed is, hebben we nu nog één persoon aan de telefoon. Voor een troostprijs. Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, maar Gina.
0: Mooi, Gina.
1: Ja, mooi.
2: Mooi.
0: Gina, welke nummer staat er op je bingo-kaart?
1: 9231.
0: En waar komt die vandaan?
1: IJzeren Klamp.
0: Nou, dat is helemaal goed, Gina.
1: Ja.
0: Wat voor prijs zou je willen hebben?
1: De bingo-kaarten.
0: Bingo-kaarten. Schrijven we dat op. Veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: En dat was Gina. Dan hebben we nog iemand. We hadden net wel iemand aan de telefoon. En die had hem erop gegooid. Dus ik begin ervan te stotteren, ja. Linda die is ook druk bezig om weer terug te bellen. Nu de telefoon overgaat en je was net bezig met een troostprijs, zou ik nu maar gauw opnemen.

0: En bijna was het muziekje afgelopen. Maar we hebben wel contact. Goedenavond met Radio Bingo.
1: Met Jacoba, goedenavond.
0: Sorry, met wie?
1: Jacoba.
0: Jacoba, mooi.
1: Ja, mooi.
0: Jacoba, als dat blijft.
1: Nee, ik was. Zij goede de telefoon hier.
0: Oh.
1: Ging ik Lin... bij de telefoon niet door.
0: Ik zal Linda zo meteen hem streng toespreken. En welk nummer staat er op jouw bingo kaart?
1: 13038.
0: En waar komt hij vandaan?
1: Technotrans.
0: Nou, dat is helemaal goed. En wat voor prijs zou je willen hebben?
1: De geldprijs.
0: De geldprijs. Ja. 15 euro zie ik staan. Nou, staat genoteerd. Veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.
1: Okay.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Zo, en dan gaan we nu eventjes pauzeren. Zometeen om 9 uur gaan we verder met de Super Bingo. En maak je kans op 400 euro.

kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen. Yeah. Ben ik geboren.

0: Ja, hij is een beetje met de dagen in de war volgens mij, die Marco Schuitmaker. Maar goed, nog 6 dagen, dan komt hij weer aan de beurt. Goed, we gaan verder met de Super Bingo.
1: Het is weer tijd voor bingo. Bingo, bingo, bingo.
2: En het eerste getalletje van vanavond. Voor 400 eurotjes, 50.
0: 50.
2: 50.
0: ...64... ...65...
2: ...3...
0: ...draaien...
2: ...3... ...71...
0: ...nummer 71...
2: ...71... ...87...
0: ...nummer 87...
2: ...87... 33.
0: Nummer 33.
2: 33. 66.
0: En nummer 66.
2: 66.
0: En tot zover de eerste trekking. Daarin zat nummer 50. 64. 3. 71. 87. 33. En 66. De tweede trekking.
2: Vijftien. Eén. Vier.
0: Varen.
2: Vier. Veertig.
0: Vattig.
2: 48.
0: 48.
2: 41.
0: 41.
2: 41. 62.
0: Nummer 62. En dat was de tweede trekking. Daarin zat nummer 15, 1, 4, 40, 48, 41 en 62. De derde trekking.
2: 67.
0: Nummer 67.
2: 67. 86.
0: Nummer 86.
2: 86. 84.
0: Nummer 85.
2: 84. 9.
0: 9.
2: 9. 21.
0: Nummer 21.
2: 21. 60.
0: 60. En de laatste deze trekking.
2: En dat is geworden 30.
0: Nummer 30. En dan hebben we nu 3 trekkingen gehad. En dus krijgen we nog een keer alle nummers die tot nu toe zijn gevallen in de numerieke volgorde.
2: Te beginnen met nummer 1. 3, 4, 9, 15, 21, 30, 33, 40, 41, 48, 50, 60, 62, 64, 66, 67, 84, 86... En tot slot 87.
0: Gaan we verder met de vierde trekking. Nummer 73.
2: 73. 70.
0: 70.
2: 70. 47.
0: Nummer 47.
2: 47. 54.
0: Nummer 55.
2: 54. 17.
0: 17.
2: 17. 55.
0: Nummer 55.
2: 55. 69.
0: Nummer 69. En dat was de vierde trekking. Daarin zat nummer 73, 70, 47, 54, 17, 55 en nummer 69. We gaan verder met de vijfde trekking. Nummer 19.
2: 46.
0: Nummer 46.
2: 46. 75.
0: Nummer 75.
2: 75. 2.
0: 2.
2: 2. 85.
0: Nummer 85.
2: 85. 80.
0: 80. Welke, hoeveel rijtjes?
3: De laatste twee of zo.
0: Oké.
2: Okay. 36.
0: Nummer 36.
2: 36.
0: Ook het laatste getal van de vijfde trekking.
2: Mooi.
0: En er wordt verteld dat er een storing was ergens. En of we dan de laatste twee of zo rijtjes kunnen opnoemen. Nou, dat kan. De vierde trekking had nummer 73. 70. 47, 54, 17, 55 en 69. En de vijfde trekking had nummer 19, 46, 75, 2, 85, nummer 80 en nummer 36. Gaan we verder met de zesde trekking.
2: Vijf.
0: Vieven.
2: Vijf. 49.
0: Nummer 49.
2: 49. Nou. 59.
0: 59.
2: 59. 12. 12. 28.
0: Nummer 28.
2: 28. 51.
0: Nummer 51.
2: 51. 79.
0: En nummer 79. En tot zover de zesde trekking. Daarin zat nummer 5, 49, 59, 12, 28, 51 en nummer 79. Gaan we verder met de zevende trekking.
2: De 34.
0: Nummer 34.
2: 34. 63.
0: Nummer 63.
2: 63. 88.
0: Nummer 88. Nummer 42. Nummer 90.
2: 43.
0: Nummer 43.
2: 43. 58.
0: En nummer 58.
2: 58.
0: En dat was het laatste getal van de zevende trekking. Daarin zat nummer 34, 63, 88, 42, 90, 43 en nummer 58. Gaan we verder met de achtste trekking. Nummer 22.
2: 22. 16.
0: Nummer 16.
2: 16. 65.
0: Nummer 65.
2: 65. 82.
0: Nummer 82.
2: 82. Hupsa. 26.
0: Nummer 26.
2: 26. 76.
0: Nummer 76.
2: 76. En de laatste van deze serie alweer, 83.
0: En nummer 83.
2: 83.
0: En tot zover inderdaad de achtste trekking. Daarin zat nummer 22, 16, 65, 82, 26, 76 en nummer 83. Heeft u bingo, mag ik gerust bellen met de studio. Gaan wij verder met de negende trekking. Nummer 25.
2: 24. 32.
0: Nummer 32.
2: 32. 25.
0: Nummer 25.
2: 25. 45.
0: En nummer 45.
2: 45. Oeh. Oh, net de

0: Ja, goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, goedenavond, Oldenburg.
0: Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Oldenburg, hoor ik.
1: Nee, Olders.
0: Olders.
2: Olders.
0: Olders. Ja. Meneer Olders. Ja. Oké, Olders. En waar heeft u het kaartje gekocht?
1: Jumbo, Winschoten.
0: Kijk eens aan, Jumbo. En nou, we gaan maar even kijken of hij goed is, hè? Want het gaat om €400. Heeft u een beetje goed opgelet?
1: Ja, goed is wel.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, noem de getallen maar even op dan.
1: Nummer 3, 15, 40, 59, 70, 5, 22, 48, 55, 84, 17, 32, 43, 62 en nummer 79.
0: Nou, ik weet niet hoor. Oh, de computer doet niet goed. Wacht even.
3: Deze bingo is... goed!
4: Congratulations and celebrations.
0: Nou. Ja,
2: het is wel.
0: Nou, meneer Olders.
1: Dat is weer mooi meegenomen.
0: Gefeliciteerd. Gefeliciteerd.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: En al een idee wat je met geld gaat doen? Of,
1: Nou, dat nog niet, maar het komt altijd van pas.
0: Ja, het komt altijd van pas, hè. Dat, ik heb nog niemand gezegd die zei van, nou, hoeft niet. Geef me weer terug.
1: Het is altijd welkom.
0: Ja, zeker. Nou, heel veel plezier ermee in ieder geval.
1: Ja, dankjewel.
0: En nog een hele fijne avond.
1: Ja, jullie hetzelfde.
0: Oké, mooi. Zo, dat was meneer Olders. Die ging er vandoor met de hoofdprijs van deze week. €400. En ja, wil je nou ook €400 winnen en is het deze week niet gelukt? Volgende week is er gewoon weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wij gaan nu verder met het 21-spel. Als het goed is. En daarvoor hebben we dan weer wat spelregels.
5: Het 21-spel.
6: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden 2 bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt 1 kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar 1 keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Kijk, nou, hartstikke goed. Wie mogen er vandaag bellen voor het 21-spel? Dat zijn de mensen die hun kaart hebben gekocht bij de Jumbo of bij Hilgers. Dus de Jumbo en Hilgers mogen bellen voor het 21-spel 0599 313 579.

0: 21-spel.
1: Het 21-spel gaan we nog eventjes spelen. We hebben twee bellers, hoor ik net. Dus ik zeg goedenavond met Radio Bingo.
2: Goedenavond met Liane.
1: Hoi. Hallo, Liane. Hallo. Liane op lijn 1, zullen we maar zeggen.
2: Yes.
1: En hebben we ook nog iemand aan de andere kant. Goedenavond met Radio Bingo.
2: En Anita.
1: Mooi, Anita.
3: Mooi, Anita.
2: Mooi.
1: Anita, ja, zegt twee keer mooi. Voor ons elk één keer. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan een kaart trekken. Eentje voor Liane.
3: Daarvoor heb ik klaar voor vrouw.
1: Oké, dat is 2 punten waard. En Anita, ook voor jou even een kaart.
3: Ik heb voor Anita een klaar voor een aas.
1: Oh, nou, dan mag je kiezen, Anita. Mag dat 1 punt zijn of 11?
2: Nummer 11.
1: 11?
2: Ja.
1: Oké. Nou, dan gaan we met jou verder, want dan heb je het hoogste aantal natuurlijk. Maar eentje erbij, denk ik.
3: Schoppen 3.
1: En 3, dus dan kom je op 14.
2: Ja.
1: Nog maar een erbij.
3: Harten 5.
1: Ja, oh, een 5, dan kom je op 19.
2: Dan pas ik.
1: Oké. Nou, Liane.
2: Ja,
1: dan
2: er maar eentje bij, denk ik.
1: Ja.
3: Harten vrouw heb ik voor je.
2: Nog een vrouw, dat is 4. Ja, dan moet er nog 1 bij.
1: Ja.
3: Harten 10.
2: Ja, 14. Ja, er moet 10. Nog 1 bij.
1: Ja, dat is niet genoeg.
3: Schoppen 9, helaas.
1: Oh, ja, jammer. 23, jeetje.
2: Ja.
1: Ja, nee, helaas. Dan ben je kapot, zoals ze dat noemen.
2: Dankjewel, hoor.
1: Nou, ja, Anita, gefeliciteerd. 12 gewone bingo-kaarten.
2: Ja.
1: En ja, veel plezier ermee.
3: Ja.
2: En, ja, leuk.
1: Dames, allebei bedankt voor het meedoen.
2: Yep.
1: En u thuis ook bedankt voor het meedoen natuurlijk aan de Radio Bingo weer deze week. En ik dank natuurlijk onze medewerkers Gerrit en Linda aan de telefoon. Linda had het razend druk, deed ook de regie. En de techniek was de naam van Jan en Aldert bedankt.
3: En jij ook bedankt.
1: Yes, en ja, Linda die is er ook morgen vroeg weer met het ochtendprogramma met goud.
3: Oh.
1: En doe ik iets met het nieuws, gaat helemaal goed komen. En de bingo is natuurlijk volgende week weer. Tot dan. Hoi, hoi. Hoi.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Je luistert naar Groningen 1.
1: En we vanavond één groot dansplaza zien in Ahoy. Ik wil met jou dansen.

komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen met papa, niet meer willen stoeien. Op de bank, wanneer jullie opgroeien, komt er een tijd waarin wij een hoop kwijt zullen raken. Want dan vinden jullie het niet meer fijn als ik jullie kleine kusjes geef in jullie nek. Een tijd waarin jullie niet meer kruipen in mijn bed, wanneer jullie bang zijn. Want dan zijn mijn kleine mannetjes niet meer klein, niet meer in voor een verhaaltje. Vlak voor het naar bed gaan, ik vraag me af, waarom moet het nou zo snel gaan? Ik lach en ik laat een traan, want op een dag laat ik jullie gaan.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

0: is nu 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
2: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten.

rond, waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over.